0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Jouw muziek.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

the girls. Uh-huh. And have we got

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt, maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing bevestigt dat China van plan is om 200 vliegtuigen van hen te kopen. Amerikaans president Trump had die bestelling gisteren bekendgemaakt aan het einde van zijn staatsbezoek in China. De topman van Boeing was ook deel van de Amerikaanse delegatie in Peking. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

Een hele goede morgen. We zijn vandaag zaterdag 16 mei 2026. En ja, wat doen de maand terug in twee jaar? Welkom bij Vroege Vogels. En dat met Chris van Dijk tot de klok van 9 uur. En wat krijgen we? Heel verrassende muziek. Hè? Nederlandstalige muziek op jouw favoriete radio.

Ja, wie weet wat de zomer brengt, hè? De radiomix van Eva de Rover. Was dat er hier? Is Axel Lane. En Maak Me Wakker. En ik ga jullie wakker maken. Goedemorgen.

uit het jaar 1974 hier bij Proost Radio. Het programma Vroege Vogels met Chris van Dijk. Komt toch gauw weer terug. John Horton, Van Dim, wij vieren het leven.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhoutum vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhoutum. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Jouw muziek, jouw radio.

sind Reis op de radio. Echt een hele leuke Juanita. Hier is voor jullie Freddy Davis. En daarna krijgen we onze supertip van de week. Larissa en Sterre en Vleugels in de Wind. De nieuwste

Ja, dit waren Frans en Sineke, hè? En Vaya con Dios, Luna akoestiek. Ja, Ancomo laat ik op jullie los. Welkom vrienden, dit is Vroege Vogels met Chris van Dijk op zaterdag 16 mei 2026. Ja, we zijn half mei, hè? Ja, het begint te kortelen voor het verlof.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

je me wakker heb. Jonathan, we zijn bijna wakker, hè? Ja, we gaan naar de klok van 8 uur. En hier is voor jullie Patrick Onzia. En zoon van mijn vader. Ik ben er straks terug, even na het tijd zijn van 8 uur. Tot straks.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pro's. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels hier bij Pros Radio. Chris van Dijk tot 9 uur. En ja, dat was René Karst en Stenen op het plein. Ik voel de zomer in jou en mij. De Julia's laat ik op jullie los. Hè. Welkom vrienden en goeiemorgen, wakker worden.

hoge hakken, echte liefde. 2019 kwam dit op de markt, hè? Het feestduo en Tjonge Jonge. Gevochten en verloren. Benny D'Amaro. Welkom in Vroege Vogels met Chris van der

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde zondag van de maand van

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Wat als je in het weekend wakker wordt door de geur van vers gemaakte koffie, de gedachte aan een eitje bij het ontbijt, misschien wel een croissant, of zelfs twee. Dan zou het kunnen dat je nog droomt. FBI, open up! Er is namelijk maar één zekerheid. Op de radio is er al Chris van Dijk. Met Vroege Vogels, elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9.

Louisa, Mama, Mama Leonie, ja, Wally McKee. Welkom vrienden, vroege vogels bij Proost Radio. Chris van Dijk, ja, hele leuke muziek vandaag, hè.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Jouw muziek, jouw radio.

Johnny en zijn engelengezang. Hè. Ja, we zijn nu toe aan een lekker potje koffie, denk ik. Hè. Ja, ja. En het ruikt zo lekker, hè, die koffie. En we gaan samen de dag plukken. Hè. Pluk nu de dag. Frans Bauer en Laura Lind.

Café de Zwaan van de Sunsets. Zo vrienden, dat was het weer. Vroege vogels. Ik zeg u geen vaarwel, maar tot morgen vroeg. Hè. Ja, morgen vroeg zijn we erbij tussen 7 en 9. En ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En dat is Jan en Heidi met een bijtradio. Bellen 070 22 22 50 of reageer via onze app. Salukes en blijven luisteren naar Pros Radio. Voor jou pluk ik de sterren van de hemel. Hier is Danny erover. Salukes en ja, tot morgen vroeg.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Bij een zwaar ongeval in Braschaat is vannacht een jongere om het leven gekomen. Dat schrijft VRT Nieuws. De bestuurder vloog 's nachts uit de bocht tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren. Een van hen zou het niet overleefd hebben. De 4 anderen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd en dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. Het lijkt goed voor je portemonnee, maar op lange termijn kan dat slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
3: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
2: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
4: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
2: Vanavond is het dus de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. Maandag wisselvallig bij 16 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Goedemorgen.
8: Radio Pros, ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: Een bijzondere goeiemorgen, morgen. Dag Heidi.
1: Goeiemorgen, dag Jan.
0: Ik vind het echt fantastisch om van u eens programma te doen vandaag.
1: Het is een keer iets anders,
0: ja, hè. Ja. En we hebben ook een telefonist vandaag.
1: Ja,
0: weliswaar ad interim, maar we gaan hem straks beoordelen.
1: Ja, we gaan dat straks doen. En dat is onze Johnny, hè.
0: Ja, onze Johnny zit aan de telefoon. Het is om bij te raden op zaterdag een klein beetje toch wel een speciale editie. Dat moeten we zeggen. Want inderdaad, ja, vanavond is het de Eurosong finale.
1: Ja.
0: En wat gaat, denk jij, wat gaat worden voor België?
1: Ja.
0: We moeten eerlijk zijn, we hebben net het nieuws gehoord.
1: Ja.
0: En daar zeggen ze, België heeft de laatste plaats.
1: Ja, sowieso.
0: Maar zo zijn wij niet.
1: Nee.
0: Wij blijven optimistisch. In elk geval, we gaan ze even laten horen. De inzending van België voor deze avond. Ze gaat optreden op de vierde plaats op het Eurosong Festival. Maar voor dit alles heb ik nog iets te melden.
1: Ah?
0: Ja, ja. Maar ik zeker niet vergeten. Het is de verjaardag van mijn vrouw vandaag, dus... Anja, gefeliciteerd hoor.
1: Dikke proficiat.

0: Fantastisch, ja, laat ons positief blijven natuurlijk. Wat denk je er zelf van, Heidi? Wat
1: ja,
0: plaats het is een... gaan we verdienen vanavond?
1: Ah, ik hoop toch een beetje beter als ander jaar.
0: U hoorde natuurlijk, ja, Isilla met Dancing on the Ice. Mensen kunnen wel plaat aanvragen, het is ontbijtradio.
1: Ja.
0: Natuurlijk via 070 22 22 50 komen we terecht bij Johnny.
1: Ja.
0: Doet hij dat goed op telefoon?
1: Dat zal zeker. Hij doet dat heel goed. Hij heeft dat nogal gedaan.
0: En we gaan ook even kijken naar de app, want ik merk dat daar al ondertussen ja, toch een twee of drie platen op aanvraag zijn binnengekomen. Die komen zometeen aan de beurt. Heel wat Eurosong-muziek hier in de Bijt Radio.
1: Abba, Waterloo.
0: Vooruit!

0: Heel wat Eurosongmuziek vandaag hier in het bijdragen. Maar natuurlijk kunnen jullie verzoeken aanvragen. En dat mag uiteraard een andere plaat wezen.
1: Dat mag zeker.
0: Geen enkel probleem.
1: En wij hebben al een berichtje binnengekregen van Molly. Goedemorgen Jan Bakker en Heidi. Graag het plaatje van Jannes de Mix. Dat voor jullie, Nancy en Jos, Sylvieken, Johan en Frida, zus Marijken en alle luisteraars een fijne zaterdag gewenst en een knuffel. En dat is van Molly.
0: Een knuffeltje terug aan ons Molly natuurlijk.
1: Zeker en vast.
0: Dankjewel Molly.

0: Fantastische opname. Ja, deze werd eraan gevraagd door Molly. En jij kunt natuurlijk ook jouw groeten en verzoeken gaan aanvragen via de Radio Pros app natuurlijk. Of je kan even bellen naar 070-22-2250. Dan mag je helemaal live hier bij ons een praatje gaan slagen. We kunnen het misschien even over het Eurosong dan ook gaan hebben.
1: Ja. Het volgende, Laureen, is... er zijn er eigenlijk maar twee dat twee keer gewonnen hebben.
0: Ja.
1: En Laureen is er één van. En zij heeft gewonnen in 2012 met Euphoria. En dan in 2023 met Tattoo.
0: Met Tattoo?
1: Ja.
0: Ja, ja. Goed dat jij daar zo goed op de hoogte van bent, moet ik zeggen. Amai, Heidi.
1: Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb speakbriefjes mee.
0: Ik merk het. Dit is Laureen met Euphoria 2023.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: beste Eurosongklassiekers. Ja, je hoort ze hier in het radio bij Heidi en bij Jan Bakker.
1: Ja.
0: Je hoort de Tatchen met Ding Ding Dong. Zij waren de winnaars in 1975. Zometeen komt Vicky Leandros.
1: Ja, Leandros werd voor Luxemburg uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival, waar ze met 128 punten het festival won.
0: En dat natuurlijk met dit nummer. Vicky Leandros met Après toi.

0: Fantastisch, fantastisch om dat nog eens terug te horen hier op Blijt Radio.
1: Heel mooi, heel mooi.
0: Ja, ja, ja. Zonder dat we een blauwtje erover
1: doen. Ja. Oké.
0: U hoorde Vicky Eliane Ros.
1: Ja, en we hebben nog een verzoekje. Dat komt van Chris. Mag ik een plaatje aanvragen van New Kids on the Block of van Bart Keil, alsjeblieft? Groetjes van Chris voor het Prost-team. Ook voor Kasia. Dank je wel.
0: Bart Keil gaan we zo meteen ook nog eens draaien. Waarom niet? Hier is New Kids on the Block. Tonight.

0: Gaat het nou misschien gebeuren op het Euro Songfestival? Deze werd eigenlijk gevraagd door Chris New Kids on the Block. En dat met Tonight. Jouw groeten, jouw verzoeken. Je stuurt ons gerust door via de Radio Pros app. Of je zou mogen ons ook bellen op 070-22-22-50.
1: Voilà!
2: En dan nu onze supertip, hè Jan?
0: De supertip. En welke supertip hebben we vandaag?
2: Ah, dat is van ons Larissa en haar prachtige dochter Sterre. En dat is Vleugels van de Wind.

0: mooi. Larissa met haar dochter Sterren en de Vleugels van de Wind. Ja, we gaan terug de tijd in met deze artiest. Ja, deze kent u zeker en vast ook nog. Kent u ze?
1: Ja, nu wel.
0: Nu wel.
1: Ja, Nicole, ja. Hè?
0: Ja, Nicole. Ja. Ze is eigenlijk uit 1964 geboren.
1: Ja. Ja. Het is wel een mooi nummer.
0: Ein bisschen Friede.

0: is natuurlijk ook wel in het Nederlands uitgebracht. We draaiden toch wel Nicole de Duitse versie met Ein bisschen Friede. Ja, nu laat ik het helemaal aan u over.
1: Aan mij?
0: Voilà.
1: We gaan er een beetje in vliegen.
0: Een beetje op tempo.
1: Op tempo, invliegen dus.
0: Ja.
1: En we gaan naar Oekraïne.
0: Oekraïne?
1: Ja, 2004.
0: Naar 2004, naar het jaar toch?
1: Ruslana.
0: Ja.
1: Wild Dances.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros.
4: Goedemorgen.
3: Pros FM.
5: De radio die swingt op 88.8 FM.
6: Ontbijtradio.

0: Toch wel zo'n gezellige meezinger. We gaan terug naar Eurosong 74 met Mount en McNeil. Met Ik zie een ster. Jouw groeten en verzoeken die zijn nog steeds welkom.
1: Ja, 070-22-22-50.
0: En daar hebben we Johnny aan de telefoon. En daarnet hebben we iemand aan de lijn. Johnny, ja, dan gaan we meteen even gaan opnemen. Hallo, met wie spreken we? Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, met wie spreken we alstublieft?
2: Met Chris de Breuzer uit Marchtum.
0: Ah, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En met wat kunnen we je plezieren, Chris?
2: Ah, wel, ik ben heel, heel content omdat Eendracht toch een keer de promotie gemaakt heeft naar Oroop. Mm-hmm. En ik had graag het plaatje gehad van Camille, Eendracht Verrood.
0: Eendracht Verrood, ja, dat gaan we zo meteen gaan spelen voor u.
2: Ja.
0: En wat mogen we je verder nog wensen van dit weekend? Ga je naar Eurosong kijken?
2: Ja, vanavond. Maar ja, ik hoor op de radio dat de Belgen gaan niet veranderen.
0: Ja, dat zeggen de boekmakers, hè.
1: Maar we moeten positief blijven,
0: hè. We moeten positief blijven.
2: Natuurlijk.
0: Ja, wat denk je er zelf van, Chris? Gaan we wat punten scoren?
2: Ja, de middenmoot, denk ik.
0: Ja, de middenmoot, ja. Ja. De mensen zijn eigenlijk al tevreden, hè.
1: Maar ja.
2: Ja.
0: Ja, als we moesten winnen, kostte het ons weer geld ook, hè.
1: Maar we mogen al meedoen, ja. Dat is ook wel iets.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja.
2: Maar het is een zender waar ik heel graag naar luistert. Goeie muziek, altijd.
0: Ah, nee, vooruit. Dank u wel. Uw plaat komt er zo meteen aan, Chris. Mogen we u bedanken voor het bellen?
2: Ja, dank u wel.
1: En nog een fijne zaterdag.
0: Ja, nog een fijn weekend.
2: Een fijn weekend voor jullie.
0: Ja, dank Chris.
1: Dank u. Dag.
0: 070-22-22-50, dat is toch gezellig zoals de mensen...
1: Ja, dat is heel plezant. Dat is heel plezant.
0: Trouwens, de mensen kunnen lid worden van de radio, want daarnet kreeg ik ook telefoon om lid te worden.
1: Ja.
0: Ja, hoe moeten ze dat juist gaan doen, Heidi?
1: Oh ja, nu heeft er iemand gebeld, dus je kunt bellen. Je kunt dat via de website doen.
0: En via de app, ja.
1: Via de app een berichtje sturen. En een lidkaart is €20.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt ook één lid worden, is €50.
0: Ja.
1: En het is allemaal voor de radio te steunen.
0: Het is voor de radio te steunen,
1: plus,
0: dat is dus
1: met een lidkaart, je krijgt ook kortingen en zo. En, daar hangt wel van alles aan.
0: Dus je mag ons bellen op 070-22-22-50.

0: Natuurlijk, je voelt je goed hier bij Radio Bros met die grote hits van het Eurosong. Katrien en de Waves met Left Shine and Light. We hebben nog verzoeken binnengekregen.
1: Ja, van ons Rafke. Fijne zaterdag, Heidi en Jan. Eerste dame, ze zegt hem.
0: Eerste dame. Allee, vooruit. Goed, is goed af.
1: Ik wil aan iedereen de groetjes doen. Johan uit Terzelen, Peter, Els, Emma, Chris, Ed, Anne, Johnny en iedereen. Ja, dan had niemand niet vergeten. En hij blijft in het Eurosong voor zijn liedje. En dat is Barabarabastu van K.A.J.
0: En eigenlijk, die vertaling is gewoon een sauna nemen. Ja. Dat is een vertaling.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Nog een keer op.

0: Ja, ik moet toegeven, Heidi, ik heb er wel geen snars van begrepen, maar het klinkt goed.
1: Klinkt goed, hè?
0: Ja, bastu.
1: Ja, het is al zo'n meezingerke, hè?
0: Ja, ja, inderdaad. Ik ga even een sauna nemen.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Zo gaat het. Deze moeten we gaan draaien op aanvraag.
1: Ja.
0: Het eerste gedeelte gaan we afsluiten van Ontbijt Radio. Straks is dat 10 uur. Het vervolg.

0: ça, ça, à Valsalil. De vous balisten, en van je opsa, sa, en waar zijn hier? De voetballisten, want hij ooit kot hier zijn hier, want hij ooit kot hier zijn hier, want hij ooit kot hier zijn hier.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Jouw muziek.
2: Jouw radio.

0: Espresso macchiato. Ja te zo wel een nummer blijft hangen.
1: Ja, dat blijft echt hangen.
0: Fantastisch, Tommy Cash hoorde je trouwens. Welkom in het tweede gedeelte van Ontbijt Radio. Met heel wat Eurosong-nummers. Natuurlijk kunnen jullie verzoeken ook nog doorsturen.
1: Ja.
0: Dat via 070 22 22 50. Of natuurlijk via de Radio Pros app. En je mag ook hier live op antenne komen.
1: Dat mag zeker.
0: Dat is een ouwtje.
1: Dat is een ouwtje, ja.
0: Tony Frumos.

0: heel diep terug in tijd naar Eurosong 62, ja. Ergens moet dat geweest zijn.
1: Dat is ver voor mijn tijd.
0: Connie Frommel, de twee kleine Italianen. Ja, Arnold de Nijs, onze collega, ja, die heeft ook gebeld.
1: Ja, die heeft gebeld. En hij wil een plaatje aanvragen. Brotherhood of Mine, Save All Your Kisses for Me. 1976. En dat voor alle DJ's en vrienden van de radio. En hij zegt een super dank u wel dat ik terug mag spelen bij jullie op de radio. Ook vandaag. Ga je morgen tussen 2 en 4.
0: Straks gaan we luisteren naar Arnold Reis. Fantastisch Arnold, als je terug bent. Dit is Brotherhood of Mine.

0: daar word je goed gegrumeerd van, want dit zijn echte Eurosong klassiekers. Want we gingen terug naar 76 met Brotherhood of Man.
1: Ja.
0: Save Your Kisses for Me. Ja, binnenkort, dan is het terug zover.
1: Ja, onze vierde spaghettiavond.
0: Dat gaat door op zaterdag 12 september van 16:30 tot 22 uur.
1: Er is spaghetti bolognese, we hebben ook vegetarisch, croque monsieur en croque bolognese.
0: Alles komt ter plaatse in Sint-Martinus, geen keuken... Kerskendorp, even kijken. Kerskendorp in Haalters. Dus nog even herhalen. Sint-Martinus, Heem, Kerskendorp in Haalters.
1: Ja, en de prijs is €15.
0: En de kaarten die zijn verkrijgbaar. Ja, hier bij Radio Pros. In alle live-programma's kunt u erachter komen natuurlijk. Of bij alle medewerkers.
1: Ja, en ook online, hè.
0: En ook online. Ja, dat kunnen ze ook bestellen. Dus zeker en vast erbij zijn de vierde spaghettiavond op zaterdag 12 september.

0: En we hebben ook meteen iemand aan de lijn. Ja, goedemorgen, met wie spreken we? Hallo, wie hebben we aan de lijn?
1: U spreekt met Stefke Loot.
0: Ah, dag Stefke. Goedemorgen.
1: Ik ben uit het Leuvensen eigenlijk hier. Maar ik ben een volksalleen zanger, een slagerzanger.
0: Aha, zo.
1: Ik heb al wat nummertjes gemaakt, mm-hmm. eigen nummertjes en dan covertjes die ik in het Nederlands bewerkt heb.
0: Ja.
1: Maar ik heb,
0: ben je zoal actief als zanger eigenlijk?
1: Dat is nu mijn 12e jaar.
0: Twaalfde jaar, amai. Right. En je doet regelmatig kinderen optredens, laat maar zeggen.
1: Ja. Dus als er in het Leuvense veel op kermisjes of op braderijs of je weet,
2: leuke
1: dingen, hè.
0: Ja, en ik heb daarnet al gehoord, u bent een slagerzanger.
1: Ja, ik ben
0: een slagerzanger. Kunt u wat meegeven welke nummers dat je zo al brengt bij een optreden?
1: Ja, ik heb... al wat tof, het gaat altijd over plezant en over bier en zo, en over feesten en cafeetjes. Dus
0: ja.
2: Dat is leuk.
1: Allee, ik heb ook
0: wel
1: serieuze nummers, hè. Ik heb wel al een beetje serieuze nummers ook gebracht, maar veel ga ik het een keer over.
0: En waar mogen we je repertoire gaan schatten, richting André Hazes, of gaan we meer naar Polonaise, naar...
1: De Polonaisjes. Ik heb ook eigen nummers gemaakt. Dus,
0: eigen nummers gemaakt?
2: Amai.
0: Dus zelf eigenlijk geschreven dan ook?
1: Ja, de muziek, de teksten, dat doe ik dan zelf. Alleen de muziek, dat is iemand die voor mij de muziek schrijft.
0: Fantastisch,
1: toch? Maar er zijn een paar nummers bij die geen covers zijn van een song. Het zijn eigenlijk eigen nummertjes.
2: Amai.
0: En hoe lang kunnen de mensen je boeken als ze zeggen van... Ja, ik wil Stefke toch wel eens op mijn feest horen. Waar kunnen ze bij u terecht?
1: Ze kunnen bij mij terecht. Ik heb een Facebookpagina, Stefke Loot. Mijn nummertjes staan allemaal op YouTube. Ze kunnen daar eens gaan kijken op Spotify. Ik heb... mijn gsm-nummer. Ik weet niet of ik hem mag geven.
0: Als je hem wil geven, mag je hem van mij geven. Dat is geen probleem natuurlijk, hè?
1: Ja, dus voor te boeken kunnen ze naar 0475 32 80 82.
0: Ja.
1: En ze kunnen ook een mailje sturen. Dat is stefkeloot2@gmail.com. Dus stefkeloot2@gmail.com. Daar kunnen ze mij vinden. Voor ergens een optreden te doen. Want ik heb al, ik heb in de Vlaanderen, ik heb al wat optredens gedaan, zo in Oost-Vlaanderen.
0: Bent u in de buurt geweest?
1: Ik weet, in een caféke daar ergens in Gerardsbergen ben ik al eens geweest.
0: Fantastisch.
1: In Ninoven heb ik ook al eens eentje gedaan, maar dat is niet zoveel. Het zou wel tof zijn aan jullie streek, want jullie zijn een plezante streek.
0: Natuurlijk.
1: Ik heb familie, mijn familie via mijn moeder, die zijn allemaal een beetje van die kanten zo. Van Broertout en Moerten, wat te zeggen.
2: Tegenaald.
0: Ja, ik heb ondertussen even gaan kijken hier in onze database. Ik heb hier van u staan, Stefke Loot, hoe jij naar me kijkt. Dat staat hier in de database momenteel.
1: Ja, dat is hoe jij naar me kijkt.
0: Ja.
1: Maar dat is een nieuw nummertje, maar ik had een cover, een bewerkingsje gemaakt van een Eurosong liedje. En dat was... van Jean Vallée, hè, dus een nummertje van Jean Vallée in de jaren 70, die is daarmee tweede geworden op het Eurovisie Songfestival. En ik heb daar een Nederlandstalige...
0: Een Nederlandstalige versie van gemaakt. Dat zal dan zeker binnenkort hier in onze database verschijnen, geen probleem.
1: Ja, maar het nummertje Hoe jij naar me kijkt, dat is mijn allerlaatste nummertje eigenlijk, ja.
0: Ja, uw nieuwe product...
1: Dat is geproduceerd geweest eigenlijk door een gekende mens eigenlijk in de muziekwereld.
0: Ja.
1: Je hebt in de tijd Let's Go, hè, die hebben een wereldhit gehad. En David Vervoort van de de leader, ja, de man van Lesco, die heeft dat geproduced, dat nummerke.
0: Fantastisch, amai. Fantastisch. Even. Ja. We gaan er zo meteen even naar luisteren. Dus als de mensen je willen boeken, ze kunnen terecht bij jullie Facebookgroep. Ja, de telefoon heb je daar net afgeroepen. En we gaan naar een nieuwe nummer gaan luisteren, Stefke. Is dat goed?
1: Oké, dank u wel.
0: Bedankt voor het bellen. Jij bent bedankt.
1: Want jullie zijn een fantastische radio. Echt waar.
2: Dank u wel. Ja, dank u wel.
0: Dat horen we graag.
2: Dat horen we zeker graag. Dag.
0: Dank u wel, Stef. Dank u wel. Dag. Ja, hier is dat nieuwe product van Stef Kloot. We gaan er meteen naar luisteren. Ja. Voor de mensen die hem willen boeken via de Facebook, via sociale media, ga je hem zeker een vast terugvinden. Klinkt al fantastisch dat begin, hè?
2: Ja, dat begint.
0: Stef Kloot met hoe jij naar me kijkt. Even kijken.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ja, die iets wat de oudere generatie onder ons is, zullen wel weten. Ja, die teksten van Louis Davies, ja, die zijn toch wel fantastisch.
1: Ja, ja, dat is wel fantastisch.
0: Jennifer Jennings hing de min aan het Eurosong. En jij wist daar, jij hebt opgezocht welke datum het
1: was. 1969.
0: 1969, alstublieft. Ja, we hebben nog verzoeken binnengekregen. Natuurlijk, ja. Ze kunnen een verzoek aanvragen via de Radio Pros app. Dan komt dat hier meteen op ons,
1: ja, op ons scherm.
0: En natuurlijk, ja, ze kunnen naar Johnny bellen.
1: Onze Johnny zit aan de telefoon. 070 22 22 50.
0: En ik moet zeggen, ik hoor hem regelmatig,
1: ja,
0: ik hoor, babbelen.
1: Ja, ja, dus dat is wel goed, hè.
0: Babbelt hij veel in zijn slaap? Of?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar het probleem is, ik versta het nooit niet.
0: Je verstaat het
1: nooit? Nee, dat is altijd al zo wat... Ah,
0: ja.
1: Maar
0: ja,
1: ik versta niet wat, ja, hij zegt.
0: Mag ik u dan een raad geven? Ja. Misschien zo'n keer een hete aardappel onder zijn achterste. Dan ga je begrijpen wat hij zegt.
1: Oké, okay, we gaan dat lekker doen. Ik zal het u laten weten. ja, dus we hebben nog een telefoontje gekregen van Corina uit Brakel. En zij wil een plaatje voor haar thuisverpleger Davy en zijn ganse team.
0: En deze plaat hebben zij aangevraagd. Johan Veuglers met Comment ça va? En daar staat daarachter, oh la la la, oh la la la. Maar dat was gemakkelijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, hè?

0: Gewoon zo'n gezellig, leuk nummer van Johan Vugelaars. Brengt je meteen zo'n goed gevoel om bij te radio op zaterdag. Come on, ça va.
1: Ja, en ik denk dat het tijd is voor onze supertip nog eens te draaien.
0: Het is tijd geworden voor onze supertip Larissa met haar dochtertje.
1: Met sterren. Vleugels van de wind. Radio.

0: Je moet ze echt samen op het podium zien. Ja. Het is fantastisch. Moeder-dochterverhaal, Larissa en Sterrenwet, Vleugels van de Wind.
1: Dat is prachtig.
0: Mensen kunnen nog gaan bellen.
1: 070-22-2250.
0: Of je stuurt ons een bericht, Radio Proza.

0: Een miljoentje, 1, 2, 3.
1: Ja, dat zou wel super zijn, hè?
0: Haha, laat ze maar komen. We gingen terug naar 77, moet dat er geweest zijn. Toen haalden ze de 7e positie, Dream Express, met Million 1, 2, 3.
1: Ja, en in ons eerste uurtje, Jan, had ik gezegd dat er twee personen zijn die het Songfestival twee keer gewonnen hebben.
0: Ja, klopt.
1: De eerste was Laureen.
0: Mm-hmm.
1: En de tweede is niemand minder dan Johnny Logan.
0: Johnny Logan.
1: Die heeft in 1980 gewonnen met What's Another Year.
0: Mm-hmm.
1: 1987 Hold Me Now. En weten hoe dat ze Johnny Logan noemen?
0: Nee.
1: Mr. Eurovision.
0: Mr. Eurovision.
1: Ja. Don't close.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
4: Pros FM.
5: Radio Pros ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: Heidi, ik heb het eigenlijk gemerkt. Dit is zo'n beetje choco voor je boterham.
1: Ja, eigenlijk wel. Veel choco.
0: Ja, laat maar zeggen, ja, de jongere generatie.
1: Ja. Ik hoor dat en ik kan niet stilstaan. Ik moet
0: bewegen. Je moet, en met dit nummer, ja, moest die, naar welk jaar gaan we daar ongeveer terug?
1: 2024.
0: Ja. Even kijken. Ja, dat is amper 2 jaar geleden.
1: Ja. Oh, dat was zo goed.
0: Zo goed? Ja, ik merk het. Je kon niet stil blijven staan.
1: Nee, echt niet.
0: Laat je maar gaan. Maar we gaan dieper terug in tijd. Ja, ja. Dit is Daniel. Dit kent je ook, zegt hij.
1: Dat ken ik ook.
0: Julie. Jouw groeten, jouw bezoeken, je stuurt ons door via de Radio Prozat. Of je bij ons.
1: 070 22 22 50.

0: Daniel met Julie, ook het Euro Song Festival. Een Franstalig liedje heb ik klaarstaan.
1: Ja.
0: Wat zegt u Catherine Ferry?
1: Niet veel.
0: Oké, we gaan terug naar de muzikale carrière, het Euro Song Festival van 1976.
1: Ja.
0: We laten het in ieder geval al eens horen. Un, deux, trois.
1: Deux, trois.
0: Zo moeilijk is het.

0: Je moet toch toegeven, hij is toch een beetje aanstekelijk om mee te gaan zingen vanuit het, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Ze is haar carrière begonnen in 75. In 76 ging ze naar het Eurosong Festival. En dat was toen in Den Haag. En ja, daar werd ze tweede.
1: Tweede, ja.
0: Catherine Ferry met Deutois. We hebben nog van die specialisten hier in het Eurosong.
1: Ja.
0: Coenicus Wouters, Clouseau. Ja,
1: Clouseau. 1991.
0: Voilà, hier in Ontbijt Radio. Je mag het verwachten door Heidi en Jan Bakker.

0: Dat vanavond niet moeten zingen natuurlijk. Ja, geef het op, meisje. Koen Chris Wouters, en dat wil ze geven toch? We hebben nog telefoon gekregen.
1: Ja, van Eddie uit Assen. En hij wil een plaatje voor alle luisteraars. En dat is The Sound of Silence van Disturbed.

0: jij niet uitgeschakeld geweest zijn, zou hij nummer 1 positie
1: behouden. Ja, ik denk het wel.
0: Ja, dat is een grote vraag. Wij denken inderdaad van wel. Ja, Joost met Europapa. Ja, welkom het laatste gedeelte van een bijdrage, zo'n beetje in Eurosong.
1: Ja.
0: Wat dacht je van deze uit 74?
1: Dan was ik bijna geboren.
0: Bijna geboren. Ik zie daar een stem.

0: Dat is ook zo'n 74 Mountain McNeil met Ik Zie een Ster. Ja, nu gaan we het even hebben over Buxvis.
1: Ja.
0: Buxvis met Making Your Mind Up. Ze gingen naar het Euro Song Festival en dat was in 81.
1: Ja, en daar hebben ze gewonnen.
0: Het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja.
0: Nummer 1 met 136 punten toen. Dit is Buxvis, Making Your Mind Up.

0: was inderdaad ook zo'n kanjer van een hit hier in onze contraille, Buxus met Making Your Mind Up. Ja, toch nog wel even vooral duidelijkheid. De mensen vragen, kunnen wij plaat aanvragen dat het niet zo Eurosong gericht is? Maar natuurlijk kan dat. Je stuurt het ons via de Radio Pros app. Je stuurt het ons door of je kan ons bellen.
1: Ja.
0: En dan op 070 22 22 50. Natuurlijk, ja, de muziekkeuze die wij zo'n beetje vandaag bepaald hebben, gaan richting Eurosong ook voor...
1: Ja, maar dat is ook voor vanavond. Hè.
0: Voor de voorbereiding van deze avond. Kate Ryan.
1: 2006. Je t'adore.

0: Ja, u hoort Kate Ryan.
1: Ja, we hebben nog een berichtje binnengekregen van Bram. En hij vraagt, mag ik een plaatje van Corrie Konings? Druk je lijf tegen dat van mij. Voor mijn vriend Emmanuel en Wilfried uit Mol.
0: Hier is Corrie Konings in Ontbijt Radio op zaterdag. Je kan ons bellen op 070-22-2250. Of je stuurt een bericht zoals Bram gedaan heeft. Dat via de Radio Pro's app. Corrie Konings, waar is uw lijf?

0: hoorde Corrie Konings met Druk je lijf tegen dat van mij. En wie hebben we aan de lijn? Dag Kevin.
1: Dag Jan, dag en goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik zie het zonnetje. We zijn beide goed geprobeerd.
1: Ja, inderdaad. Dag Eddie.
2: Dag Kevin.
0: Jongen. Allemaal je aandacht niet naar Heidi vandaag. Want je begint al te lachen. Ik merk het van Jas. Ga je vandaag niet veel in de pap te brokken hebben?
2: Dat mag
1: ja, weet je. Inderdaad.
0: Ja, voilà.
1: Ja.
0: Ik begin niet te kennen. Ik begin niet te kennen, hè, Kevin.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Jantje, ik had graag een plaat aangevraagd.
0: Ja.
1: Eentje van Barry White. You're the first, the last, my everything.
0: Ja, fantastisch. Dat hebben we voor u klaargezet, Kevin.
2: Prachtig liedje.
1: Ja.
0: Ga je vanavond naar Eurosong kijken? Ga je voor België supporter?
1: Ik ga eerlijk zijn. Ja, ik kijk niet zo naar... Ik vind dat allemaal bedriegerij eigenlijk. Om eerlijk te zijn.
0: Ja.
1: Ik vind al die landen, die staan me toch voor elkaar.
0: Voilà. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, Kevin, maar je hebt groot gelijk.
2: Ja, ik vind dat ook.
0: Voilà. Dat is waar, ja. Dat is eigenlijk zo'n beetje, ja.
1: De enige die eigenlijk gewonnen heeft, is dan Rakim eigenlijk. Dat is de enige die gewonnen heeft.
0: Ja, dat is waar.
2: Voor België, dat is waar.
0: Voilà.
1: En eigenlijk al de rest van die meegedaan hebben eigenlijk nog niet gewonnen.
0: Dat is waar, Kevin, dat is waar.
1: Ja, wel een keer een derde plaats, een tweede plaats, maar eigenlijk gewonnen... Ja. Dat is waar.
0: Maar eigenlijk is het maar best zo, hè, want het zal ons veel kosten, hoor. Weer onze belastingen, alles moeten betalen.
1: Inderdaad, want eigenlijk het is het niet zo dat het land dat wint, moet dan ook het organiseren voor volgend jaar.
0: Zo gaat dat inderdaad. Zeg Kevin, jij wilt de groeten doen.
1: Ja, dus aan Jan Bakkers.
0: Uh-huh.
1: Aan Eri.
2: Dank u.
1: Aan mijn tante, mijn onkel en mijn nicht, uiteraard.
0: Ja.
1: En aan Katrien en Ambre, voor Katrien en Ambre, uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En voor, en dan ook voor mijn ouders, uiteraard.
0: Ja.
1: En uiteraard voor Peter Schepens, mogen we zeker niet vergeten.
2: Ja.
1: En, voor alle mensen van Radio Proza, uiteraard.
0: Ja.
2: Dankjewel, Kevin.
1: Mm-hmm. En trouwens, mensen kunnen gaan bellen trouwens, op de 070-22-2250.
2: Ja.
1: Of ze kunnen ook luisteren via DAB Plus uiteraard.
2: Ja.
1: En natuurlijk ook via de radio uiteraard, via 38.8 kunnen luisteren.
0: Dat is
1: de regio Draken niet over en zo verder.
2: Ja.
1: En dan kunnen ze ook kijken uiteraard, op eigen risico uiteraard.
0: Ja, natuurlijk. Ze kunnen kijken naar Heidi, maar ik heb me een beetje verstopt, Kevin.
1: Ja. Maar ik veronderstel dat de kijkcijfers ook al gestegen zijn ondertussen.
0: Ja, maar dankzij Heidi. Ja.
2: Dank u.
0: Kevin!
2: Ah, ik vind dat zo sweet.
0: Man.
2: Super.
0: Ik ga je bijna door je telefoon trekken, joh. Dat is een grap, hè, Kevin.
2: Dat is een grap.
1: Oké. En ze kunnen ook luisteren, natuurlijk. Ze kunnen onze app gaan downloaden via de App Store, uiteraard. Kunnen ze die ook gaan downloaden, uiteraard.
0: Ja.
1: En dat moeten ze zeker eens gaan doen, hè, Jan?
0: Ja. Tuurlijk.
1: En mij hoor je komende zaterdag terug, hier in Ontbijt Radio. En hier is Barry White, you're the first, the rest, my everything. Super.
0: Je bent een krakke, Kevin. Dag,
2: echt
0: Kevin.
2: Super.
0: Dag.
1: Ik weet het.
2: Dag.
0: Ik was aan het overdrijven.
2: Dag, Kevin.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Bros FM,
2: de radio met eigenheid.
3: Ontbijtradio.

0: Ja, het moet gezegd, onze kerkdeur is dan hier altijd open.
1: Altijd.
0: Je moest lachen in beginnen met die
1: ja,
0: halleluja.
1: Ja, ja, dan moest ik lachen.
0: Welke honey was dit met halleluja? We gaan terug met een nummer met nummer uit Turkije.
1: Ja, Hadis. En zij heeft daar de vierde plaats behaald in 2009.
0: 2009, zo ver gaan we al terug. Deze kent u beslist. Dum tek tek.

0: The New Seekers met Back Steel or Barrow. Ja, over het volgende nummer, ja, daar is toch wel heel wat ophef van geweest.
1: Ja.
0: Of ja, minstens tenminste niet. Het zijn maar drie woorden eigenlijk op het Eurosongfestival. Dus we hebben het over Rendezvous. Dat is het nummer mee Pas de Deux, België vertegenwoordiger op het Eurosong Contest in 83. Ja, dit liedje was echt experimenteel voor die tijd. Een bekende refrein, maar...

0: Ja, maar nee, eigenlijk, ja, dit was het zo'n beetje.
1: Ja, wel, ja, ik ging juist zeggen, er wordt wel heel veel ingezongen, hè.
0: Voilà, ja, Belgium, zero points. Dit zijn de Harry's, met een diggeloe, een diggelee.

Classics Alst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Zaterdag 16 mei, onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei, ons maandelijks popcorn evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone, maar ook via FM.

0: Ja, eigenlijk zijn we beide ook heel rustig geworden bij dit nummer, hè. Prachtig, prachtig opname. Tot zie je eraf. Werd dan ook nog wel grijs gedraaid met Gente de Mare. Laten we het nu hebben over een dame waar ik altijd al heel veel bewondering voor had.
1: Ja.
0: Met de tranen in onze ogen, ja, Ann Christie.
1: Ann Christie, ja.
0: Ze ging ook naar het Euro Song Festival.
1: In 1975.
0: Ja. Ja, hier is ze met geluk zijn.

0: Moze Dazes, en dat werd Ernst toe. Hij niet is voorbij gevlogen vandaag.
1: Dat is echt enorm.
0: Het was eigenlijk de eerste keer dat we samen deden deze bij het radio. En het was fantastisch.
1: Ik vond dat ook fantastisch. Ik heb me geamuseerd. Ik vond het tof.
0: Dank u wel. Ja, zeker voor herhaling van het maar.
1: Ja, ja, dat sowieso. Zeker ja, dat gaan we zeker nog een keer doen.
0: En Johnny, ja, die zit wel,
1: die zit wel aan het telefoon.
0: Bedankt, Heidi.
1: Graag gedaan.
0: Volgende week komt Perry van Brakel voor Ontbijt Radio. Ja. Zaterdag, dus binnenkort zie ik jou zeker vast.
1: Ja, ja, sowieso.
0: Nog heel veel plezier met onze collega Jean-Pie van Vlaanderen. Want hij komt eraan na 12 uur. Dit mag niet ontbreken.
1: Lisa Delbo, ja.
0: Liefde is een kaartspel. Tot volgende week, dag.
1: Dag.
0: Dag, Heidi.
1: Dag, Jan.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De minderjarige die tegen een boom reed in Brasschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt journaliste Barbara Keuleers.
2: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
1: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen en om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of proberen ze de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
3: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echte gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in één keer toe te dienen. En zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
1: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt dus toch nog verkocht, dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
4: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreedt je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
1: De economische inspectie moet dat nu allemaal onderzoeken. Intussen probeert de federale politie de Oost-Europese websites ontoegankelijk te maken. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. En ook belangrijke internationale en regionale dossiers, klinkt het. China is een belangrijke economische partner van Rusland, want het is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Het bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden. In de loop van de week wordt het wel stilaan warmer en droger met volgend weekend ook echt lenteweer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemiddag. Pros Radio.
6: Het klinkt
7: en het zingt verschillend.
5: Middagradio.
8: Jampie van Vlaanderen.

Make Me an Island van Joe Dolan. Goedemiddag allemaal en welkom in de middagradio hier bij Pros. We zijn samen tot 2 uur vanmiddag, tot Studio NL eraan komt met Arnold de Nijs. Ik heb heel wat fijne muziek voor je meegebracht. En de afgelopen uurtjes dan zaten we al in de Eurovisie Songfestival sfeer met Jan Bakker en ons Heidi erbij in de ontbijtradio. En ik ben benieuwd of zij het gedraaid hebben. Als ze het niet gedaan hebben, dan ga ik het doen. Want vanavond zijn we erbij met ons Belgelandje in de grote finale van het Eurovisie Songfestival. Met Isila, de boekmakers geven haar niet veel kans. Het is eerder Finland dat als de grote favoriet staat, maar onderschat ook Australië niet. Het is een beetje een Céline Dion die daarmee doet. Prachtige stemmen. En Israël zal ook een van de grote kandidaten zijn. Maar we zijn erbij. Dat is het voornaamste. Isila is erbij met deze Dancing on the Ice.

Ja, is er ook eentje dat we nooit gaan weg kunnen toveren uit de muziekgeschiedenis. Michael Jackson met Wannabe Starting Something in de jaren 80 natuurlijk. We gaan vandaag ook weer eens naar een hitparade kijken in het verleden. We gaan naar 1997, 17 mei 97, waar we op zoek gaan naar de sterkste stijger, de grootste daler, de hoogste nieuwkomer, maar uiteraard ook de nummer 1 die we brengen net iets voor 2 uur. Het WK komt eraan, nog een goede maand, dan is het zover. Wel, dat betekent dat er ook een WK-song aankomt. Voor ons Belgeland moet er misschien ook nog wel eentje komen. Je hebt Louis Flion, die net een nieuwe uit heeft, heb ik nog niet gehoord, maar zou blijkbaar wel een beetje passen bij het WK. Je hebt ook Dimi met een nummer over België, maar er is uiteraard Shakira, weet je nog, Waka Waka, heel wat jaar geleden. Wel, nu heeft ze een nieuwe uit samen met Burna Boy, Die Die.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Bros FM.
5: De radio met eigenheid.
6: Middagradio.
7: U luistert naar Jean-Pie van Vlaanderen.

Vijf minuutjes voor 12:30 op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Pulse op de 88.8 voor de Vlaamse Ardennen, DAB Plus, Vlaams Brabant, maar ook wereldwijd natuurlijk via onze website. Dan kan je zelfs mee binnengluren in onze studio radiopros.be. Dit is de middagradio. Ik neem je mee tot 14:00 met straks rond 13:30, zoals gebruikelijk ook de weerupdate. The Real Thing was dit met You To Me Are Everything in het weekend hier bij Radio Pulse. Tijd voor een nieuwe song, want dit is een nieuwe Willy Sommers. De eerste keer.

Een dame met een apart stemgeluid, maar ze was niet de enige. Want heel wat jaartjes daarvoor was er ook nog Esther Phillips. Dit was Amanda Lear en Follow Me hier bij Radio Pros in de middagradio. Waar we ondertussen al iets meer dan halverwege het eerste uurtje zijn. En we dus even naar die hitparade van toen gaan. We gaan naar 17 mei 1997 en daar gaan we op zoek naar de hoogste nieuwkomer. En die moeten we toch al relatief diep gaan zoeken. Hoogste nieuwkomer op C37. Formatie Red 5 en I Love You Stop.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitje loggen door al jaren en jaren. Zijn motto hangt, garage

Onze supertip van de week, deze Larissa en sterren Vleugels van de Wind. Je hoort hem een hele week lang als supertip hier bij Radio Pros. Even kijken op de klok, bijna 1:15. Zo snel gaat het allemaal, maar we hebben nog heel wat fijne muziek in de aanbieding. Straks natuurlijk om 1:30, dan is er de weerupdate. En nu terug naar de jaren 80 met Alison Moyet. Week in the presence of beauty. Ja, het is buiten aan het veranderen. Hè. De regen is op komst, dat ze voorspellen in het weerupdate. Dat er straks aankomt.

buiten de jaren 80, maar een song ja, die je wel eens durft opzetten en waar je dan in de late uurtjes reactie op krijgt. Hè. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Het is nog heel vroeg op de middag nu. Moest er toch iemand zich laten gaan hebben en het is gefilmd, ja, dan mag je het altijd laten bezorgen natuurlijk. Leuk om nog eens terug te horen in deze middagradio. 10 minuten voor 1, we gaan nog eens naar die hitparade van toen. Om de sterkste stijger gaan te zoeken in die hitparade van 17 mei 1997. Wel, die sterkste stijger, dat is er eentje in een tweede week notering gestegen van 45 meteen naar 21. Dat zijn 21 plaatsen in de goede richting. We hebben het over Zash en Ecuador.

zijn deze week heel veel nieuwe songs uitgekomen. Heeft allemaal met één reden. Ze willen in de zomerhit geraken natuurlijk voor deze zomer. Laura Lynn met een nieuwe single Met Gesloten Ogen. Een remake van een nummer van toen de tijd natuurlijk. Hè. Leuk om nog eens terug te horen van Eddie Walli. In een nieuw kleedje dus door Laura Lynn. En er zijn nog zoveel andere nieuwe songs. We gaan nog wel een paar draaien in het tweede uurtje. Maar allemaal die nieuwe draaien, dat gaat ons uiteraard niet lukken. Dit is ook wel een nieuwe. Richting 1 uur toe. Sean Paul en Press Back.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is
5: 100% Weekend.
6: Radio Pro's. Middagradio.
7: Jampie.

Dit is Radio Pulse waar je naar luistert op de 88.8 voor de Vlaamse Ardennen, maar ook via DAB Plus Vlaams-Brabant en wereldwijd via onze website radiopulse.be uit 92. Deze John Cicada om het tweede uurtje in te zetten van de middag Radio Just Another Day. Zaterdagmiddag, we zijn 16 mei even over 1. Straks om 1:30 dan kijken we even naar de weerupdate en we moeten nog naar de grootste verliezer uit de hitparade van 17 mei 97 en de nummer 1, die hoor je helemaal aan het einde van deze middag radio. En we hebben nog geen Fransen gedraaid. Daar gaan we nu meteen verandering in brengen, hè. Met deze hele mooie van Shake. Le cœur à côté de toi. Goedemiddag allemaal.

Midden van de jaren 80 scoorde die Barge ook wel een paar hitjes. Het begon allemaal met deze Rhythm of the Night in de middagradio van zaterdag 16 mei hier bij Radio Pros. We gaan zo een kwartier onderweg zijn in het tweede uurtje. We gaan stilaan ook naar de reclame toe. Maar we gaan zo meteen ook nog even naar die hitparade van toen. Hè. 17 mei 1997 met de grootste verliezer. Maar eerst de nieuwe van Bart Kuil. En dat is Zot Verliefd.

Het mag soms eens wat steviger zijn met deze Shumba Wamba hier bij Radio Pros op de 88.8 voor de Vlaamse Ardennen. Tap Thumping was dit, maar ook via DAB+, Vlaams Brabant en via onze website radiopros.be. En als u erbij gekomen bent, net op tijd voor de grootste verliezer uit de hitparade van 17 mei 1997 in week 15, want 15 weken lang al genoteerd. Toen op dat moment in de hitparade van 35 naar 44 gedaald. Dus dat is niet zo heel veel plaatsen, maar toch 9 plaatsen achteruit. En daarmee de grootste verliezer. Dave van Daft Punk en Daft Funk.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Radio Pros. Middagradio.
3: Jampie van Vlaanderen.

0: terug naar de 70s met Julio Iglesias, Quiereme Mucho. Leuk om terug te horen. In de Franse taal werd het dan Où est passé ma bohème. Maar we zijn halverwege die tweede uurtje gekomen, dus tijd voor dit.
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate, daar zijn we aan toegekomen. Wel, voorlopig blijft het weerbeeld erg wisselvallig en fris. Het is pas in de tweede helft van komende week dat het warmer en zonniger gaat worden. Dit weekend stroomt er nog steeds onstabiele en koele zeelucht naar de lage landen. Dat vertaalt zich de komende uur in een wisselvallig weertype. Nochtans was de dag toch wel mooi begonnen, moeten we toegeven. Maar op dit moment is het al bewolkt. En het wordt alleen maar dreigender. Er gaan ook buien van komen. Eventueel zelfs met onweer en of hagel. Het blijft ronduit koud voor deze tijd van het jaar. Bij maximumtemperaturen van een graad of 13. Dat is een graad of 6 te laag. We moeten zo rond die 18, 19 graden zitten. De wind draait naar het westen tot zuiden. Zuidwesten en waait zwak tot matig. Vanavond gaan de buien langzaam uitsterven en wordt het wat rustiger en droger. In de loop van de nacht wordt het dan opnieuw onstabiel en valt regelmatig regen bij een nachtminima van zo'n 6 graden. Morgen zondag duurt de wisselvalligheid gewoon verder. Er ontstaan ook morgen weer pittige buien met kans op onweer en hagel bij 15 graden. Tegen de avondperiode wordt het dan vanaf de kust geleidelijk aan droger, gevolgd door meer zonnige momenten. Maandag en dinsdag draait de wind naar het zuiden, maar veel wind levert dat niet op door de vele wolken en buien. Blijft aan de frisse kant bij 15 tot 16 graden. Tussendoor zijn er ook wel droge momenten met zonneschijn. Woensdag, dat wordt dan een overgangsdag. De zon komt er steeds vaker door en de buien verminderen in aantal en intensiteit. Temperaturen gaan naar 18 graden. In de loop van donderdag wordt het dan zonniger en warmer bij 1,22 graden. Of dit het begin is van een langdurige, zonnige, droge en warme periode, wel is moeilijk te voorspellen. Naarmate de termijn vordert, wordt de betrouwbaarheid van onze voorspelling minder correct. Even afwachten, dat is de boodschap van onze weerman Erwin Franks. Allemaal eens nalezen, dat kan je trouwens op zijn sociale media. En is het nu weer tijd voor een nieuwe song. Nieuwe van Danny Famer dit keer. Zoveel mooier.

Na 1973 met Lex Gray en Cornette, ofwel Mud and Dynamite, een van de hits die ze scoorden, want ja, dan waren ze enorm populair, hè, begin van de jaren 70 tot zo, ja, net iets over halverwege de 70s. We kijken even op de klok, de grote wijzer, die is de beklimming naar 2 uur begonnen, naar Arnold Nijs en Studio NL, die er aankomt na deze middagradio. Tot aan de reclame nog een nieuwe song, nieuwe van Bob Sinclar, die klinkt ook weer zeer goed, samen met Kiza en I Can't Wait.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM.
6: De radio die swingt op 88.8 FM.
7: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
8: In de ruimtepol.
7: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
9: Radiobakken. Hij schokt die kapot, hè?
7: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
10: Gempie van Vlaanderen.

Ja, in dit nummer kon je de luchtgitaar bovenhalen. Gary Rafferty terug in de 70s met de Baker Street. We zijn bijna rond. Nog een goede 10 minuten te gaan in deze middagradio van zaterdagmiddag 16 mei. We hebben nog een nieuwe klaar. Het was al een tijd geleden dat ze nog wat uitbracht. Maar het klinkt wel vrij wijs, moet ik zeggen. Dat is dan op zijn Gents gezegd. Hè. Isabel A., smeek maar niet om mij.

7 minuutjes voor 2 geworden met deze Alain Delorme, Back in Time, Set Interdit. Een fantastisch nummer als je het mij vraagt. Ik durf het ook wel eens zingen op een podium. Ja, ik heb er geen bang van. Deze middagradio, die is weer eens afgelopen. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een hele fijne namiddag van. Zometeen kan je dat doen met collega... Ik ben nu even aan het nadenken achter zijn naam, onze Benny. Arnold de Nijs, dat was het wat ik aan het zoeken was. Die komt er zo meteen aan met Studio NL op deze zaterdagmiddag tot 4 uur. Wij zijn er volgende week voor een nieuwe aflevering natuurlijk van onze middagradio op zaterdagmiddag. Maar om af te ronden moeten we uiteraard nog even terug naar de hitparade van toen. En die nummer 1 er nog even gaan bijhalen in 1997. In de 9e week notering was dat stationair blijven staan op nummer 1. Deze hier van de Funky Green Dogs en de Fire It Up. Een nummer dat 5 weken lang op nummer 1 stond. En ik ben even aan het kijken, het was nog niet voor de laatste keer. Het was de voorlaatste keer dat het toen op nummer 1 stond. En in totaal wel 24 weken lang genoteerd. Wat hebben we nog richting 2 uur wel? Danny Drover met zijn nieuwe single. Waar zijn al die mooie jaren? Maar eerst in nummer 1 uit de hitparade van 17 mei 97. De Funky Green Dogs, Fired Up. Geniet nog van het weekend hier bij Radio Pros. Tot volgende week. Ciao!

0: Met Tros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is de populaire regionale omroepstichting PROS.
3: Studio NL.

Bedankt collega Jampie van Vlaanderen, zijn het nog hier bij Radio Pros. Wij openen vandaag deze Studio NL met Wendy van Wanten. En zometeen Wim Sotaar en allemaal welkom hier op de radio voor Studio NL.

Leopold 3 met de koning van de lach in deze editie van Studio NL. En dan nu tijd voor Janneke de Rol en Ik mis je.

0: is Arnold Denijs.
1: Look out!
2: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
6: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
7: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
6: Een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
7: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
6: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
7: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
8: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
9: Radio Pros.

onze Belgische Julio Iglesias, Frank Halam en Hey, Hey, Hey. En zo net nog Chris Bauer, de zoon van Frans. Eén dag niet gelachen.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Radio Pros.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Dit is de populaire regionale omroepstichting PROS.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is Radio Pros.

Sammy Moore in deze Studio NL. En te jong om stil te zijn. Christophe onder de toren hier bij Radio Pros.

Corina Bandolero. Jo van Brabant staat klaar om hier zometeen het stuur over te nemen. En vliegt erin met vlammende pijp voor een nieuw uur dansbaar op de radio. De groeten, tot de

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk is een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn om daar langs de E34 te zoeken. 130 speurders nemen aan de zoekactie deel. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij een grot wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakte OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OH Leuven won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het nog wisselvallig bij een graad of 15. Vanaf woensdag wordt het wel warmer en droger.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goedemiddag.
3: Op zaterdag van 4 tot 6 zuivert je radio op zijn grondvesten. Dit is Dansbaar. Met Jo van Brabant.

0: de I Follow Rivers. Wat mij zo'n beetje verbaasde toen ik de studio hier kwam binnengewandeld, is dat Arnold er nog even jong uitziet dan 20 jaar geleden.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Flazzy, beste mannetjes, beste vrouwtjes. 9 minuten over de klok van 4 uur geworden. Zaterdag namiddag, je weet wat dat betekent. We gaan natuurlijk dansen. Tot 6 uur vanavond. En in dit eerste uur doen we dat samen met Touch of Joy. Ik heb ook MC Mike G en DJ Sven voor jou meegebracht. Ook Marco Borsato is erbij. En nog een heleboel meer. Dat allemaal in het eerste uur van Danswaar hier bij Radio Pros. Radio Pros 88.8. Radiopros.be. Via de app van de radio of via DAB+. Kom je er pas bij. En heel goedemiddag allemaal. We zijn vertrokken. Kom aan.

Geef toe, het is een van die platen waar je echt niet kan bij stilzitten of stilstaan. Heel wat jaren geleden voor deze van The Romantics, What I Like About You. Zometeen een heel toffe plaat uit de 90s van Ozone. Dragostillo, Dinte draaien we voor jou. Maar eerst nog even bellen met Spanje. Dit is er met Call Me.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
5: Jo van Brabant.

0: platen nog gemaakt werden met echte instrumenten. Ja. Dit is er een van. Uit vervlogen tijden. Dit is van Cloud Substitute. Draaiden we hier bij Radio Pros. En ja, het is zaterdag. Ik ben de gelukkige die vanavond is lekker mag blijven hangen.
1: Ja,

Klassie, waarom niet? Het is zaterdag, hè? Voor de meeste mensen een verlengd weekend geweest. Dan mag je al eens blijven hangen, dacht ik. Hè? Margriet Hermans was dit. Tja, het belooft nog een leuke prosavond te worden. Tot 6 uur is er dansbaar. Tussen 6 en 8 vanavond is er onze collega Johnny Johnson met het Radio Pros Muziekcafé. Tussen 8 en 10 hebben we ook nog Danny van Mechelen. En dan tussen 10 en 12 is er Steve Stark met Pros in de Mix.

De jaren 70 waren van hun. Hey, denk maar aan platen zoals Don't Walk Away, Reach Out, I'll Be There. En natuurlijk, deze mocht vandaag niet ontbreken in een programma dat dansbaar heet. The Four Tops, Loco in Acapulco. Zometeen Technotronic en de Mariachi. Na deze van DJ Bobo.

0: ook al is het nog niet zo ver. Hè? Het is een plaat die in ieder geval heel zomers klinkt. Deze van Technotronic, de Mariachi. Zometeen gaan we even stevig rocken met de jongens van Status Quo. We eerst nog even tijd maken voor dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op...

0: www.tropicalbeach.be.
1: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
1: Van 4 tot 6, de meest dansbare muziek.
4: Ladies and gentlemen,
1: dit is Dansbaar met Jo van Brabant.

onder ons, hè. Deze van Status Quo, What You're Proposing. En dat hier allemaal in Dansbaar bij Radio Bros. Zometeen een heel romantische, prachtige slaap, maar ik wil zeggen, van Wagner. Waiting for a Girl Like You. En dit komt origineel uit 1967 van de Bokstops. Nadien gecoverd door deze formatie. Dit is Bandit and the Ladder.

toch? Wat een formidabele slag, hè? Je zou er koude rillingen gaan van krijgen. Voor Eigner was dit Waiting for a Girl Like You.

geweldige stemmen bij elkaar. Marco Borsato. Samen met Davina Michel. Hoe het danst. We blijven dansen, we blijven dansen. Ook straks na 5 uur hier op Radio Pros. Dit is nog Lynn Anderson.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: vraag me af wie dit nummer geschreven heeft. Alle meisjes aan de macht. Komt nooit goed. Helemaal niet, nee. Toch een toffe plaat, hè. Jasmin, alle meisjes aan de macht.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Ziezo, beste prosvrienden. Iets over 5 uur geworden. Zaterdagavond. We gaan nog 1 uurtje dansen. En dan gaat het Radio Pros Muziekcafé open met Johnny Johnson. Wat gaan wij doen in dit uur? Nou, ik zei het al, hè. Dansen, dansen, dansen. Nog eens dansen. En we doen dat in dit uur ook op rock'n'roll, disco. Ik heb ook slaus meegebracht. Rond 5:30. U weet het al, zotstige dansplaat. Mogen we natuurlijk niet overslaan. Nee, helemaal niet. Ja. Dit is hem, Radio Pros 88.8, radiopros.be, via de app van de radio, DAB+, en zoveel meer. Een heel goede avond, allemaal.

een stem heeft ze toch, hè? Iedere keer ik dit nummer hoor, krijg ik er gewoon kippenvel van. Colin Carter was dit. And Every Little Thing. Ja, het zijn de kleine dingen die alles mooi maken in het leven. Hè? Dit is een van die platen die u ongetwijfeld ook nog wel kent. Iggy Pop and The Passenger.

is een van die platen die nog heel veel gedraaid wordt op trouwfeesten. Hè? Wanneer iedereen goed zat is, kan je erop meezingen. Je kan daar ook gaan op dansen. Deze van Iggy Pop en The Passenger. Zometeen een prachtvolle slaap van heel wat jaren geleden van Scott McKenzie en San Francisco. Maar eerst nog even de rock'n'roll tour op met deze van Bryan Adams. You belong to me.

zeg nu eens eerlijk. En geef eens toe, waar hoor je nog platen zoals deze? Natuurlijk hier bij ons bij Radio Pros. Scott McKenzie en San Francisco. Kent u deze nog? Bolly M. Kalimba. De Luna.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.
6: I like to move it, move it.
7: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.
8: Push me, and then just touch me.

Zo af en toe wat gebonken op de radio moet zeker vast wel kunnen, hè? Zeker op een zaterdagavond, wanneer het weekend is, om die spieren gewoon los te maken. Benny Benassi was dit, Satisfaction. En deze jongens, die vieren dit weekend in comeback. Vanavond doen ze dat in het cultureel centrum in Aarschot. Voor wie er moest naartoe gaan, ik zou zeggen, over die 100 frank inkom moet er niet beginnen, hè? Nee. Dit is Kia, zaterdagavond.

Tja, ik ben echt wel tevreden dat ze terug zijn. Deze drie hiphoppers uit Aarschot. Krapoel in actie. Ja, jij moet dan niet zijn op een zaterdag, hè? Zaterdag halverd, hè? Iets over 5:30 geworden. We zijn eraan toegekomen. We gaan zo doen. Allee, kom. We zijn vertrokken. Ja.

0: En hier komt ook Pieper. Albanese, Chinese, Mustafa ook nog.
1: Chérie, je t'adore. Je veux ce ding-a-ling encore, encore, encore.
0: Nog één keer, hè.
1: Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore.
0: Mag niet te lang meer duren.
2: Nee.
1: Encore, encore,
2: encore.
1: Encore.
0: Genoeg gebied voor vandaag. Bing.

0: voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Dit is
3: Radio Brussel.
2: Jo van Brabant.

Een van die prachtige Franstalige chansons. Deze van Sigram, Et tu danses avec lui. Amai, ik verzie het van mijn eigen Frans, zeg. Hè? Dat komt nog goed, dat komt nog goed. Allee, hebben we genoeg uitgeblazen, genoeg uitgerust? Dan gaan we weer swingen met deze van de Dinky Toys. Gewoon afblijven. I can keep my hands off you.

Fuzzy, soms is dat wel eens nodig, hè? Op je eigen handje slaan. En zeggen, afblijven, afblijven. Hè? Toffe plaat vind ik het, deze van de Dinky Toys. En I can keep my hands off you. Zometeen gaan we weer stevig bonken hier op de radio. Met Martin Garrix en Animals. Na deze van Corona. I don't wanna be a star.

Tja, persoonlijk vind ik het een van de betere discotheekplaten aller tijden. Deze van Martin Garrix en Animals. Amai zeg, is dat zo laat al? Iets voor 6 uur geworden hier bij Radio Pros. Dansbaar zit erop voor vandaag. Zometeen gaan de deuren open van het Radio Pros Muziekcafé. Met Johnny Johnson achter de bar. Dat wordt platen tappen. Tot aan het. Bedankt voor het luisteren vandaag. Maak er nog een heel fijne zaterdagavond van. Ga je de deur uit. Naar een of ander feestje, party of weet ik veel. Doe het rustig aan. Hou het veilig. En vooral, niet te veel zuipen. Tot volgende week. Ciao.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
1: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30ste editie, maar ook nu staan de LGBTQI+-rechten nog steeds onder druk.
3: Het is absoluut nog nodig en zeker als je hoort dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn. Het gaat overal iets achteruit. Nu, in België is een van de vooraanstaande landen waar dat het meeste kan, met Duitsland en Nederland.
1: Maar dat is dus niet overal zo. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Journaliste Aagje van Tomme is ter plaatse.
4: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
1: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht, nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknessund. De Portugese Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. En in de Ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jakob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leiderplaats over. De rit werd ook ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Jouw muziek, jouw radio. Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
5: Fiesta!
6: Johnny Johnson.

Een van de betere singles uit 1977 van Billy Paul. Only the Strong Survive. Het lied gaat over doorzetten en sterk blijven ondanks moeilijke tijden. En dat doen we dan ook hier bij Radio Pros. Vrienden, het is vandaag zaterdag 16 mei. Het is weekend en ons muziekcafé is weer helemaal open.

een van de betere meezingers uit de jaren 80. Dit was Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun. Vrienden, tot een uur of 8 neem ik jullie mee hier in dit muziekcafé.

Origineel kwam deze single uit in de jaren 70 van ene Barry White. Hij werd hermaakt in de jaren 80 door deze Taylor Dane en I Can't Get Enough of Your Love. We gaan even bij de Noorderburen kijken met een plaat uit 2019. Hier is Mart Hoogkamer en In Mijn Droom.

mei 1998 in Leiden. En zijn grote doorbraak kwam in 2021 met het nummer Ik ga zwemmen. Dit was Mart Hoogkamer en In mijn droom. En deze kerel kennen we allemaal. Hier is Guus Meeuwis en Wat ik ook ga doen.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.

Op deze plaat kan je je helemaal laten gaan op de dansvloer. Dat was Ellie Medeiros en A Bailar Calypso. En hier is Miss Anastasia. Nee.

Deze krachtpatser is een heel goede vriendin van onze Belgische Natalia. Dat was Anastasia en Left Outside Alone. Tijd om de beentjes wat te strekken. Dat doen we met Michael Lanzo.

Je hoorde ze al gans de week hier op onze radio als supertip Larissa en Sterre en Vleugels van de Wind. En dan nu voor alle ladies, voor alle dames, hier is Sailor.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met

Nog niet zo heel lang geleden was hij bij ons te gast in de studio, Philippe Daze, met een cover van Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. Deze draaien we voor onze Sam. Hij hoort deze heel graag. Hier is

0: voor iedereen die helemaal gek is van Shakira en zeker Wyclef Jean, draaiden we Hips Don't Lie. Zometeen de nieuwe single van Davy Gillis.
1: Roos Muziek Café. Jouw muziek. Avanté.

uit gaat zeker en vast een dikke hit worden voor deze een van de drie Romeo's. Dit was Davy Gillis en elke dag wordt mooier. Het wordt tijd dat we even terug diep de tijd ingaan met Sir Tom Jones hier op jouw radio. En dat is Radio Pros. Hier is hij nog een keer met Love Me Tonight.

Hij heeft wereldwijd zo'n 300 miljoen platen verkocht, deze Tom Jones. En zit nog steeds in The Voice of England en Love Me Tonight. Vrienden, we gaan deel 1 wat afsluiten. We komen zo meteen terug. Hier is The Police.

0: is het Muziekcafé. Zaterdag van 6 tot 8.
1: Je zingt ze allemaal mee. Dit is het Muziekcafé. Met Johnny John.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is Radio Pro's FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
3: Pro's Muziekcafé.
4: Jouw muziek. Avante.

La Bouche heeft zich helemaal laten gaan met David Guetta en Hypekon en dat met Be My Lover. Vrienden, tot een uur of acht neem ik jullie mee in dit muziekcafé. U bent van harte welkom. Deze plaat wordt regelmatig aangevraagd bij ons door Johan en Frida. Hier is een Tower and See You Tonight.

Deze tower was een one-hit wonder en ze kwamen eigenlijk uit Nederland door toetsenist en producer Bert Klein in de jaren 70. Meer bepaald 1979, deze hit, See You Tonight. En dan nu even op de sexy tour met Modern Talking.

De ene had blond haar, de andere had zwart haar. En typisch de jaren 80, hun klederdracht. Daar waren ze zeer bekend voor, deze modern talking en sexy, sexy lover. En dan nu ga ik iets drinken. Spinnen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Johnny Johnson.

Lady Gaga kennen we allemaal, maar dit is toch wel een van haar mooiste singles. Always Remember Us This Way. De volgende band is er eentje uit Canada. Het was een Canadese rock en jazz rock band die eind jaren 60 werd opgericht in Toronto.

En dit was de formatie Lighthouse Family uit Canada en dat met hij. En dan nu de nieuwe single van Jeroen van der Boom.

Dit is een plaat die wel helemaal past in ons interieur van ons muziekcafé. Dat was Wally Mickey en dat met Er is een kraan. Ja, regen hebben we deze week al genoeg gezien. Hopelijk wordt het binnenkort weer zonnig. Dit is een cover van de CCR, gebracht door Smokey uit Nederland. Have you ever

0: remake uit 1995 van Smokey and Have You Ever Seen the Rain. En hier zijn de 21 Pilots.
1: Het Radio Pros Muziekcafé.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 16 mei. Onze topper DJ Walter met muziek voor iedereen in alle genres. Be there, ambiance verzekerd. Zondag 17 mei. Ons maandelijks popcorn evenement met DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom.
2: Proz FM, de muziek waar je van houdt.
3: Welkom in het Radio Proz Muziekcafé.
4: Johnny Johnson.

Ze waren met z'n vijven en een van de meest begeerde bands uit de jaren 70. De Village People en In the Navy. En nu gaan we even naar Brascaerts. En dat met de nieuwe single van onze vriend Sam Goris. Yeah.

0: Een van de oudere singles van dit geliefde koppel, Sunny en Cher. En Sing, ça c'est la vie, inderdaad. Even naar richting Meis nu. Ja, we blijven een beetje in Belgeland. Met een nieuwe single van onze goede vriend Jovelli. Met een cover en die heet dan That's Amore.
1: Als

Dit is een plaat die je regelmatig hoort hier op de radio. Een van de nieuwere singles van Jules Vallée en That's Amore. Vrienden, aan alles komt een eind en ook aan dit programma. Bedankt allemaal terug om te luisteren naar ons muziekcafé. Zometeen veel plezier met alle komende collega's. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 12 met de Ontbijtradio. Tot morgen!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Zijn maar zeker. Allemaal van harte welkom hier aan de boord van de partytrein. Vrienden, het is vandaag zaterdag. Het is 16 maart 2026.
1: Van de vriendjes.
0: 16 maart, zeg je nu?
1: Vriendinnetjes.
0: 16 mei.
1: We komen er weer.
0: Ah, het is laat, het is 8 uur.

Nights van Patricia Bai. Allee vooruit, de dansschoenen mogen aan, want we zitten hier tot een uur of tien. Mijn naam is Danny van Mechelen en u bent nog altijd afgestemd op de leukste, de plezantste en de beste zender van wereldwijd. Halt het en omgeving. It's Racing.

sommige mensen doen het wel, sommige mensen doen het niet. Het hangt er een beetje vanaf, denk ik, van de situatie zelf op dat moment. Racy, je kent ze ook nog van Lay All Your Love On Me. Dit was Some Girls Well and Some Girls Want. Trouwens, op 16 mei in 1770, dat is wel even geleden, 1770, trouwde de 14-jarige Marie-Antoinette van Oostenrijk met de 15-jarige Louis August, die dan later koning Lodewijk van Frankrijk werd. Ja, het is zoiets, hè. We moeten maar weten. 16 mei 1770. Dat is al even geleden. Zoals deze van Shaking Stevens en I Might.

Hij shakte toen helemaal, hè. Die Shaking Stevens. Hij maakte knallers van swingers. Wel om op te swingen natuurlijk, hè. Shaking Stevens was dat met I Might bij jouw favoriete radiopros. 24 op 24 en 7 dagen op 7. De mooiste muziek op het leukste moment.

moeten de man een beetje steunen met zijn muziek te draaien, want het gaat niet zo goed met hem. Hij was ooit de meester drummer aller tijden, deze Phil Collins. En You Can't Hurry Love, het is eigenlijk een beetje een cover van onze vrienden daar, de Supremes. Diana Ross en de Supremes, die maakten toen nog origineel. En dit is ook helemaal origineel, jawel. Allee, dansen maar. Dansschoenen aan, het is zaterdagavond 16 mei 2026. Dit zijn

0: was wel de hele tijd aan het denken van... Ik heb het nogal eens gehoord, die yo. Het was Baila de Castellino van Even Serieus. En ik was aan het denken, Baila, yo. Dat zou deze wel eens kunnen zijn. Het is heel lang geleden. Heel lang. Plaza.
1: Ruim 10 jaar geleden.
0: Ziet er heel lang. Allee, vooruit.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier-zie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: De Sfeermakers op Ros.
4: Ros, jouw muziek. Jouw radio.

Als die dat allemaal moest geweten hebben, wat ik allemaal heb uitgestoken. Man, man, man. Hij zal niet zo goed gezien zijn, maar ze kan het jammer genoeg allemaal niet meer meemaken. Want ze is al een tijdje niet meer. Dasja Mannenal, een van die fijne hits van onze vrienden uit Zweden. Dat was ABBA. Allee, vooruit. Het is zaterdag. De dansschoenen mogen aan tot een uur of 10 met Danny van Mechelen. En we draaien voor jou de beste muziek op het leukste moment. Zoals deze. We gaan even kijken en gluren naar de Noorderburen. Lieve vrienden, we zijn er dan ook voor jou wereldwijd. www.radiopros.be ofwel DAB Plus hier in Haltert en omgeving of Brakel 88.8 FM. Dit is Haltert.

Onderweg heet de nummer, zegt hij ergens. Al wat krom was, maakte jij weer recht. Ik heb het er altijd afgevraagd, op wat zou die dat nu allemaal hebben, hè? Rob de Nijs is er helaas ook niet meer. Hij was met Hou me vast. Dat doen we zeker. We houden jullie vast, lieve luisteraars, 24 uur lang. Het moet wel, dit op Radio Pros. Ellen Foley, we belong to the night.

Eigenlijk, als we eerlijk zijn, is het wel een beetje zo, hè? We belong to the night. We behoren eigenlijk een beetje tot de nacht toe. Zowel hier op de radio als in het dagelijkse leven. We zijn de geluidstechnieken van heel wat bekende zangers. En dan zijn we heel veel met de nachtweg. Heel veel laat thuis. Wat is allemaal leuk. Daarvoor doen we het allemaal. Het was Ellen Foley. Die trouwens ook nog zong als de background zangeres van Paradise by the Dashboard Light Meet Love. Zij deed toen die achtergrondgedoe allemaal. Jawel. Allee, tijd om een beetje te slowen op één tegel. Of als jullie gezellig thuis aan de open haard zitten, zet hem maar helemaal open. Jill Cocker en Jennifer Warnes. Dit is Up Where We Belong.

Als die man aan het zingen was, trok hij altijd zo van die rare gezichten. Moet dan maar eens kijken op YouTube of zo. Als je er iets van terugvindt, Joe Cocker. Toen nog samen met deze Jennifer Warnes. Het komt uit de film An Officer and a Gentleman. Als u die nog niet heeft gezien, zeker een gat in uw carrière. Het gaat over Zak Maaijhout. Het is een eenzaad die droomt van een carrière als gevechtspiloot. Daarvoor moet hij eerst wel slagen aan de kadettenschool, waar hij eigenlijk een intensieve fysieke, academische en sociale

Wij kennen hem uiteraard natuurlijk van die hele mega grote hit. You're the first, you're the last, my everything. Voor de mensen die vanavond een stapje in de wereld gaan zetten. Het zal wel niet de missen plaat

0: Je kan er eigenlijk nog een heel leuk uitstapje van maken. Hè? Je gaat naar de zee met dit goede weer. Allee, ja, vanaf dinsdag dan. Hè? Vanaf dinsdag wordt het warmer en droger. En dan kan je een uitstapje maken naar de zee. Je kan er iets gaan eten. En daarna, ja, daarna zie je maar wat je van maakt. Het waren ze. Rigueria, vamos a la playa. Zometeen de Gumbe Dance Band en The Sun of Jamaica. Na dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Als het gaat over de zon, dan zijn we als de hanen bij. Of is het als de kippen? Het zal wel zijn. De Combay Dance Band, een dikke hit uit 1982 met The Sun of Jamaica. Ik krijg van mij nog voor 9 uur de fijne plaats van de Blues Busters, You're the One. En we eindigen met Gilbert Bécaud. Désiré, tot zometeen na 9.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pro's. Pro's, goeie avond.

0: sant. Regarde het zingen.
1: Dat ben jij.
0: Voilà. Jeffrey Hasten met Mijn Engel. Het is niet omdat zaterdag is dat het altijd moet bonken, bonken, bonken zijn. Het was is een beetje romantisch. Vrienden, welkom in het tweede gedeelte van Sfeermakers. Tussen 8 en 10 met Danny van Mechelen. Je bent ons beland met de dansschoenen aan en de stembanden helemaal gesmeerd. Want dit is een Jimmy James and the Backbones. I'll go where your music takes me.

Het is eigenlijk heel simpel. Je kan ons gewoon blijven volgen. Want wij gaan waar de muziek ons brengt. I'll go where our music takes me. Van Jimmy James en de Vagabonds. Vrienden, welkom in het tweede gedeelte van de Sfeermakers met Danny van Mechelen. Tot een uur of 10 zijn we hier te gast. En na 10 uur is hem helemaal onze vriend in de mix. Maar eerst nog die fijne van Shirley Bassey. This is my life.

Lieve vrienden, zo is het ook van de radio. Het is jouw leven, het is jullie leven. Het maakt niet uit welke beslissing dat je maakt. Je moet nooit naar een ander zien, maar enkel naar je eigen. Wat wil het eigenlijk een beetje zeggen? Die Shirley Bassey. En this is my life. En dit is jullie radio. Radio Pros, 24 uur lang. De beste zender op de leukste momenten. En kent u deze nog? Lang geleden, in de 80's, maakt hij een mooie hit. Rockwell. Met op de achtergrond, Wilde Michael Jackson. Somebody's watching me. Dat zal wel zijn, want ik kan eigenlijk bij ons allemaal liggen binnenkijken. Binnen gluren. Gluren bij de buren.

vond hier ergens een mixer. Ik dacht, wat moeten we er nu mee? Ja, ik dacht, we gooien er een aantal platen in en we zien wel wat er vanuit komt. The Rhythmics, Sweet Dreams Are Made of This. I Like to Move It, Move It. Zat er ook tussen. En dan deze Lips Incorporated met hun Funky Town. Back to the 80s. Met de Flirts. En Passion.

0: is eigenlijk een vocaal trio uit New York. Het komt uit 1982 en dit nummer werd geschreven door onze vriend Bobby Orlando. Voor degene die hem tenminste kennen. De Floyds en Passion. Zometeen gaan we terug in de tijd ook met die van de Miami Sound Machine. Een fijne versie van Dr. Beat, dat is.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Dit is
6: Radio Danny van Mechelen.
7: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: We draaien ze in een speciale versie. Jawel. Het gaat een beetje over de beat en de dokter. Zeg lieve vrienden, mannetjes van de radio. We hebben ze nog niet gedraaid. De foute plaat van vandaag. En de foute plaat van zaterdag 16 mei is deze van Lange Jojo.
1: Ambiance!
0: Allee, ambiance!

hadden ons al lang niet zo zo met zijn super mega feesthit. En dan deze fijne feest op de gang. En als feest is, dan moeten de bienen helemaal van links naar rechts. En dan kan we deze The Real Showboy.

0: Hij werd geboren op 26 januari 1946 en overleed nog niet zo heel lang geleden op 2 januari 2016. Althans, Michel Lopez en Pura Flirt à Victoire. Zometeen gaan we een beetje slagen met de hamer na dit.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pros FM, de muziek waar je van houdt.
7: De Sfeermakers.

allemaal een beetje in jouw stemming te brengen. Srini Lopez, zo goed origineel. If I Had a Hammer. En dit was de Nederlandstalige versie. Als ik maar ergens een hamer had, dan zou ik wel eens op een zijn de kop willen kloppen, denk ik. Allee, vraag, hoe is het met jullie aan de overkant? Dat wil ik wel eens weten. Mount en McNeil. What?

0: heeft zo'n beetje weg van de stem van Joe Cocker, hè?
1: Na.
0: Mountain McNeil. Fantastisch nummer. En How Do You Do? En wat ook op fantastisch... Het wordt later, jongens. Het is bijna 10 uur. Wat ook een fantastisch nummer is, dat is dit.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Radio Pros. Pros. Met Pros. De nacht door.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Met Pro's de nacht door.